Sammy staat die land voor barberen en wenn hem al lugen is van te na. Zeg schon der Lauch van Hongerie, van vliegen met hem rauch, van mir een vijf.